0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

een hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en de regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

ouders die je bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven. Brekend op een klip.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. En voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: lekker man. Bingo FM. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Er mag niet meer naar gas gezocht worden in een groot deel in en rond Utrecht. De Raad van State heeft besloten de vergunning daarvoor in te trekken. Verschillende actiegroepen, gemeentes en de provincie Utrecht hadden een zaak aangespannen. Ze wilden voorkomen dat het bedrijf Vermilion nog naar gas kon zoeken in het grote gebied tussen Meidrecht en Den Bosch. Het bedrijf had in 2021 een verlenging gekregen van de vergunning daarvoor. Maar de Raad van State zegt dat die niet geldig is, omdat die toen al 2 jaar was verlopen. Er mag nog wel naar gas gezocht worden bij Papekop in de buurt van Woerden. Voor sommige leerlingen in de provincie Utrecht is het nog geen vakantie. Ze gaan sinds deze week naar de zomeracademie op de Beatrixschool in Nieuwegein. Die is bedoeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Door ook in de vakantie lessen te volgen, houden ze hun taalniveau zoveel mogelijk op peil. En ook is er aandacht voor rekenen. De school is open in de eerste en laatste week van de vakantie. De brand bij het studentenhuis aan de Wijde Doelen in Utrecht is vanmiddag opnieuw opgeleid. Volgens de brandweer waren er smulresten achtergebleven achter een boekenkast. Het vuur was snel onder controle. Rond 2:30 vannacht sloegen de vlammen uit het dak vlakbij het ledige erf. De brandweer moest een deel van dat dak slopen om de brand goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De bewoners kunnen voorlopig nog niet naar huis, want volgens de brandweer is het pand onbewoonbaar. Het weer, na een dag met weinig zon en hier en daar een spatje regen, wordt het vanavond droog. Morgenavond is het bewolkt. In de middag laat de zon zich af en toe zien en het wordt zo'n 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Guido van der Graaf, want daar ga ik mee beginnen. Althans, ik was al begonnen met Fleming Amsterdam, maar dit is mijn tweede dan. Hè. Lekker met een kopje koffie begin ik met Guido van der Graaf. Ik kom terug. Nogmaals, goedemorgen, de ochtendshow tot 10 uur. Lawrence Duclaas in plaats van Fred Siebelink, die is aan het genieten.

0: Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. We gaan naar het schoolplein van Acta en de Munnik. Nou, dat is dus nu niet echt, denk ik, relevant. Het schoolplein is nou sinds afgelopen vrijdag gesloten. De kinderen hebben nog 5,5 week vakantie. Ja, ben je er blij mee? Ik weet het niet. Ja, ik denk het wel toch. Maar het kost ook weer geld, hè. Als je zzp'er bent en je moet dan zelf vakantie gaan opnemen. Ja, dat zijn de risico's, hè, als je kinderen neemt. Ik ben vaderloos. Zal ik altijd zo blijven.
1: Hij is

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Marianne Weber met schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Nou, er wordt weinig brieven geschreven. Wel eens een appje met de Bingo FM app of via mijn Insta Loris Nicolaas. Maar mocht u nog echt van de oude stempel zijn, nou ja, met alle respect, goedemorgen. Fijn dat u dan ook luistert. Je mag altijd, ja, u, dan moet ik even met u, u moet ik u dan aanspreken, toch? Ja, u kunt altijd dan een brief sturen naar Hengveldstraat 29 in Utrecht. Ja, we gaan naar Robert van Hemert met de Zandloopster.

vandaag. Zandloopster van Robert van Hemert. En je wordt bijgepraat door de nieuwsredactie. Het regionale nieuws van 8:30. Krijg je naar Samuel Welten met de bankzitters. Ik ben de

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Agenten die op 1 januari op de Nederrijnseweg in Utrecht op een man schoten, worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en is er rechtmatig gehandeld. De politie reageerde op meldingen dat de man een wapen had. Hij werd na middernacht gevonden met messen, maar reageerde nauwelijks op aanwijzingen en onderhandelingen. Na inzet van een politiehond en een stroomstootwapen rende de man met 2 messen op agenten af. 2 agenten schoten hem daarna in een arm en een been. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale maatregel voor stelselmatige daders. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met een gestolen bankpas en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is een behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Om het personeelstekort aan te pakken haalt Transdev buschauffeurs uit heel Europa. In Utrecht rijden inmiddels chauffeurs uit Griekenland, Polen, Tsjechië en Spanje. 9% van de Utrechtse chauffeurs komt uit het buitenland. Volgens het OV-bedrijf helpen zij om de dienstregeling betrouwbaar uit te voeren, zodat er zo min mogelijk ritten uitvallen. De arbeidsmigranten krijgen een kamer in een gedeelde woning via een uitzendbureau. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was dan ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. En dan het weer. Het wordt vandaag 21 graden. We beginnen bewolkt, maar later op de dag laat de zon zich nog misschien wat meer zien.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

De 3A's met twee zielen. Daarvoor het regionale nieuws en meer nieuws. Check je als allereerste in onze app en bingofm.nl. Het is komkommertijd, het is ook vakantietijd. Dus heel veel nieuws meld ik dan zelf niet hier in de ochtendshow. Maar je vindt het dan wel weer terug in de app en via bingofm.nl. En straks ook om 4 uur bij Kevin. Een beetje de nieuws van de dag, wat er allemaal vandaag zich even afgespeeld in de stad.

0: me te gek. En als ik zeg Adele, You Can Feel My Love, dan denk je aan het mooie liedje van Adele, hè? Maar Paul de Leeuw, die kan er ook wat van, hoor. De Nederlandstalige versie. Zo puur kan liefde zijn. Hier in de ochtendshow. Wat een liefde. 9:10. Goedemorgen tot 10:00 de ochtendshow met Loris Nicolaas. Geniet van Paul de Leeuw.
1: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

Een applaus voor Mark Dak, Riet, MD Shuffle. We gaan naar Brabant. Guus Meeuwis, was jij maar hier.

Corrie Konings, jij weet toch wel wat liefde is. En dit is Bent met 3-2-1. Ja, 3-2-1, zo dadelijk het NOS-journaal van 9 uur. En dat in, nou ja, 3 minuten ongeveer.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
5: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
4: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
6: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
7: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
4: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Kers bedoel met Chef Bagagedrager. Tweede gedeelte van de ochtendshow hier op Bingo FM. De donderdag editie 23 juli. Fijn dat je er nog bij bent. En nog een blokje vol hoor, met veel fijne muziek. Dus lekker genieten. En straks een kopje koffie drinken met John Schaap vanaf 10 uur. Henry Verwoerd is er ook met de lunch. Om 2 uur ben ik er zelf weer met Bingo in de middag. Met dan rond 14:15 weer een lekker fout momentje. En dan Kevin Scholten, hij is jouw gids in de spits. Henk Dissel nu met gekke Henkie.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Agenten die op 1 januari op de Nederrijnseweg in Utrecht op een man schoten, worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en is er rechtmatig gehandeld. De politie reageerde op meldingen dat de man een wapen had. Hij werd na middernacht gevonden met messen, maar reageerde nauwelijks op aanwijzingen en onderhandelingen. Na inzet van een politiehond en een stroomstootwapen rende de man met 2 messen op agenten af. 2 agenten schoten hem daarna in een arm en een been. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale maatregel voor stelselmatige daders. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met een gestolen bankpas en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is een behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Om het personeelstekort aan te pakken haalt Transdev buschauffeurs uit heel Europa. In Utrecht rijden inmiddels chauffeurs uit Griekenland, Polen, Tsjechië en Spanje. 9% van de Utrechtse chauffeurs komt uit het buitenland. Volgens het OV-bedrijf helpen zij om de dienstregeling betrouwbaar uit te voeren, zodat er zo min mogelijk ritten uitvallen. De arbeidsmigranten krijgen een kamer in een gedeelde woning via een uitzendbureau. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was dan ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. En dan het weer. Het wordt vandaag 21 graden. We beginnen bewolkt, maar later op de dag laat de zon zich nog misschien wat meer zien.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow. Met Laurens Nicolaas.

Bluff met Horizon. Daarvoor het regionale nieuws en meer nieuws over een uurtje bij John. En lees je in de app en bingofm.nl. We gaan een feestje bouwen aan de Costa. Fiesta aan de Costa van Zero Zero Party met Zang Alex.

Ik doe wat ik wil van Sieneke. Ik bedank voor het luisteren. Ik dacht nog iets leuks van K3 te draaien, maar ik weet eigenlijk wel 100% zeker dat John Schaap straks ook nog wel iets van K3 gaat draaien, want hij is ook helemaal fan van de dames K3. Ik sluit af met Babette en Sorry. Die werd namelijk nog aangevraagd. Dankjewel Astrid. Jij vraagt om, kijk niet achterom. Moet je ook zeker niet doen. Altijd positief blijven. Hè? Zo dadelijk dus John. 12 uur is Henry er. Lawrence om 2 uur, daar ben ik zelf. En om 4 uur Kevin Scholten. En vanavond om 11 uur naar bed met Lawrence. Non-stop. Nee, ik ben er niet trouwens. Ik ben er morgen weer. En anders tot vanmiddag. Bye-bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap, met John Schaap.

Jeroen van der Boom nam ons mee op grote hoogte in een luchtballon. Nou, mij niet gezien. Ik heb een hoogtevrees wanneer ik op een keukentrap sta. Een cloud hoorde je met Parlez-vous Français. Hij zong dit liedje in zijn moedertaal. Op Bigo FM, nu een van die oude hits van Nick en Simon.

Tino Martin, jong en dom. Of in mijn geval, grijs en wijs. Onze nieuwsredactie heeft een overzicht voor je met het belangrijkste nieuws uit de regio. Je hoort dit op Bingo FM. Eerst deze

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Agenten die op 1 januari op de Nederrijnseweg in Utrecht op een man schoten, worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en is er rechtmatig gehandeld. De politie reageerde op meldingen dat de man een wapen had. Hij werd na middernacht gevonden met messen, maar reageerde nauwelijks op aanwijzingen en onderhandelingen. Na inzet van een politiehond en een stroomstootwapen rende de man met 2 messen op agenten af. 2 agenten schoten hem daarna in een arm en een been. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale maatregel voor stelselmatige daders. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met een gestolen bankpas en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is een behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Om het personeelstekort aan te pakken haalt Transdev buschauffeurs uit heel Europa. In Utrecht rijden inmiddels chauffeurs uit Griekenland, Polen, Tsjechië en Spanje. 9% van de Utrechtse chauffeurs komt uit het buitenland. Volgens het OV-bedrijf helpen zij om de dienstregeling betrouwbaar uit te voeren, zodat er zo min mogelijk ritten uitvallen. De arbeidsmigranten krijgen een kamer in een gedeelde woning via een uitzendbureau. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was dan ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. En dan het weer. Het wordt vandaag 21 graden. We beginnen bewolkt, maar later op de dag laat de zon zich nog misschien wat meer zien.
0: Schaap met John Schaap.

ik ben een beelddenker. Ja, ze zat er strak in die 501 als ik de tekst van Bila Wahib en Ronnie Flex hoorde. Neem je mij dan mee? We gaan onze koffers pakken. Dat is

Zo uitbundig heb je ze nog nooit eerder gehoord. De 3J's en Jeffrey Parmentier, die er op los toetert in dit liedje. Het wiegelied in de 2.0-versie. Ik ben nog lang niet klaar. Kim Camerina heeft dit leuke liedje gemaakt. Op haar 85-jarige leeftijd is ze nog altijd kwiek en vrolijk. Nou,

Danny de Munk zong in Mijn Stad over zijn stad Amsterdam. En in Mijn Stad Utrecht zorg ik voor de muziek op Bingo FM. En dat doe ik na het nieuws van 11 uur weer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

Reeds Petit. Jackie Wilson's liedje kreeg een Nederlandstalig sausje van Samantha Steenwijk.

moet zeggen dat ik het de afgelopen dagen erg frisjes vind. Maar zomerse klanken maken dat goed. Dit was Gianluca met Chica Chica. Daar komt een chica aan. Monique Smit wint er geen doekjes om. Ze wil je.

0: het liedje van Charles Aznavour zijn meerdere Nederlandstalige versies gemaakt. De bekendste hiervan is van Wolter Kroes. De dwaasheid van mijn jeugd. En zijn tekst werd gezongen door Numidia en Nick Schilder in de uitvoering die je hoorde. Dit is Frank Boeien. Frank, ben je veranderd in de jaren?
1: Hoe ben je veranderd?
0: Ja, dat klopt. Dat vroeg ik.

voelt in haar hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch soms een leuke bij mij.

Liedje van de Ramblers, Wie is Loesje, is meer dan 100 jaar oud. Gemixt door Tony Junior en Nicolaas Knox. Ze maakten er een hit mee. En wie is John Schaap? Nou, ik hoop dat je dat zegt wanneer ze het aan je vragen. Op Bingo FM draai ik straks zo een touw.

samen. Zo heet Taurant en Luna. Twin. Nou, dat zwingt de pan uit. Zingen ze een toontje hoog, Gerrit Snijder. En lukt jou dat ook, Jack? Hier zijn ze voor het

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Agenten die op 1 januari op de Nederrijnseweg in Utrecht op een man schoten, worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en is er rechtmatig gehandeld. De politie reageerde op meldingen dat de man een wapen had. Hij werd na middernacht gevonden met messen, maar reageerde nauwelijks op aanwijzingen en onderhandelingen. Na inzet van een politiehond en een stroomstootwapen rende de man met 2 messen op agenten af. 2 agenten schoten hem daarna in een arm en een been. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale maatregel voor stelselmatige daders. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met een gestolen bankpas en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is een behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Om het personeelstekort aan te pakken haalt Transdev buschauffeurs uit heel Europa. In Utrecht rijden inmiddels chauffeurs uit Griekenland, Polen, Tsjechië en Spanje. 9% van de Utrechtse chauffeurs komt uit het buitenland. Volgens het OV-bedrijf helpen zij om de dienstregeling betrouwbaar uit te voeren, zodat er zo min mogelijk ritten uitvallen. De arbeidsmigranten krijgen een kamer in een gedeelde woning via een uitzendbureau. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was dan ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. En dan het weer. Het wordt vandaag 21 graden. We beginnen bewolkt, maar later op de dag laat de zon zich nog misschien wat meer zien.
2: Schaap met John Schaap.

geen moppie. Gaat lekker zo, hè?

ben toch zo benieuwd naar het liedje dat ze samen met Frank Verkooijen heeft opgenomen. Glennis Grace. Ik ben niet van jou. Ja, Frank plaatste afgelopen week een foto met Glennis Grace. Ja, en daar zet hij dan bij. Binnenkort meer

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

lekker hoor, je hoorde John Spencer trouwens. Kom, dans de hele nacht met mij. Een oudje van de Mavericks. En Dance the Night Away. Voor een dubbeltje of twee, of zien we hem voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket.

een mooie winkelschrijver hebben we deze week weer. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Ja, je moet je nachten goed benutten natuurlijk. En ook je nachtrust nemen. Of...

Emma Heesters en dat meisje uit de klas hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. De donderdaguitvoering. Ja, we hebben iedere dag een andere uitvoering. Hier is tot aan het regennieuws BZN.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Agenten die op 1 januari op de Nederrijnseweg in Utrecht op een man schoten, worden niet vervolgd. Volgens het OM was er sprake van een levensgevaarlijke situatie en is er rechtmatig gehandeld. De politie reageerde op meldingen dat de man een wapen had. Hij werd na middernacht gevonden met messen, maar reageerde nauwelijks op aanwijzingen en onderhandelingen. Na inzet van een politiehond en een stroomstootwapen rende de man met 2 messen op agenten af. 2 agenten schoten hem daarna in een arm en een been. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale maatregel voor stelselmatige daders. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met een gestolen bankpas en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is een behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Om het personeelstekort aan te pakken haalt Transdev buschauffeurs uit heel Europa. In Utrecht rijden inmiddels chauffeurs uit Griekenland, Polen, Tsjechië en Spanje. 9% van de Utrechtse chauffeurs komt uit het buitenland. Volgens het OV-bedrijf helpen zij om de dienstregeling betrouwbaar uit te voeren, zodat er zo min mogelijk ritten uitvallen. De arbeidsmigranten krijgen een kamer in een gedeelde woning via een uitzendbureau. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was dan ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. En dan het weer. Het wordt vandaag 21 graden. We beginnen bewolkt, maar later op de dag laat de zon zich nog misschien wat meer zien.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1981. Stond 10 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. Hoogste positie, in 3e plaats. We hebben het over Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Once

Een moment zonder jou. Jure Criss-Cross, Kraantje Papi en Tabitha. Ik zeg ook wel eens oeh. En dat roep ik ook wel eens. Ah, zeg, we gaan terug in de tijd. Oeh. We gaan terug in de tijd, zoals ik zei, met normaal in oer het hart.

Zon zo'n Basilie, ja of nee? Ja, je moet wel keuzes maken te worden. Het is ja of het is nee. Ha, zo gaat het nu even in het leven. Frank Verkooijen en Suzanne Veldmeijer.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet boven in de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vifor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Thornton. En hij zingt over meisjes. Ja, iedereen die wil wel eens over meisjes zingen en zo. En die hebben er dromen over. En ja, zo gaat het nu eenmaal in het leven. Zeg, we zijn terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket hier op de donderdag. Ondergetekende vermoed bij je. Straks gaan we nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Maar eerst even dit. Hier is William Jans.

0: Diner voor twee, hoor, Jago Holsken. Nou, stuur maar een tikkie. Kijk wel hoe het verder afloopt natuurlijk. Bezig met lunchpakket bij je vrienden van de radio. Terug naar 1984 met het Klein Orkest.
1: Oost,

0: Ray Benjamin, hypnose. Nou, we gaan je even hypnotiseren tot aan het regennieuws met Frank van Etten.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: In Utrecht hebben meer mensen te maken met energiearmoede dan de afgelopen jaren. De huishoudens waar het om gaat, ze hebben vaak een laag inkomen en een hoge energierekening. Een belangrijke oorzaak is een slecht geïsoleerd huis. Daardoor gaat vaak een groot deel van het inkomen naar de kosten voor energie. In de stad heeft meer dan 6,5% van de huishoudens last van energiearmoede. De eigenaar van een telefoonwinkel in de Meern is veroordeeld voor witwassen. De 59-jarige man krijgt 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank maakte hij jarenlang deel uit van een netwerk dat handelde in cryptotelefoons, bitcoins en grote hoeveelheden contant geld. De zaak kwam aan het licht na onderschepte berichten op beveiligde telefoons. De politie trof bij een inval in de winkel bijna €80.000 aan contant geld aan. De Belgische prinses Eleonore gaat in Utrecht studeren. In september start ze op het University College. Dat is een kleinschalige, brede opleiding waar studenten zelf hun eigen studies samenstellen. Ze combineren vakken uit verschillende richtingen, zoals rechten, psychologie, natuurkunde en geschiedenis. De Universiteit Utrecht is trots dat de prinses voor de UU heeft gekozen. Voorzitter Hans Brug wenst haar een inspirerende studietijd toe. Het weer: tussen de wolken door laat de zon zich vanmiddag af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige wind en het is maximaal 21 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: allermeest.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, we gaan terug naar 1979. Dus kun je nagaan dat de tijd heel snel gaat. Maar de platen die je dan hoort, dan denk je van, oh ja, dat was die. Nou, onder andere dit, Jan en Zwaan en Ik zoek een meisje.

lekker ook. Sander de Boussignet, de wereld redden. En juichend publiek op de achtergrond. Altijd lekker als artiest dat je daar voor juichend publiek krijgt en zo. En ex-Bingo schrijft, hier de

0: Koos Alberts en zijn het je ogen. Ja, mooie ogen heb je. Ik zie het wel stiekem aan de andere kant van de radio. Zeg, het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2. Straks veel plezier met Lawrence, want die hebben mooie platen voor je klaarstaan. En sta ik weer te trappelen om zo'n programma te doen. Ja, echt waar. Een hele enthousiaste collega is dat. Nou, tot morgen. Maak er nog een fijne dag van en geniet van ieder moment. Bye bye.
1: Ik heb mijn tijd aan jou verspeeld.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Wash Machine van Travassi hoorde je op Bingo FM. Op deze donderdag 23 juli, fijn dat je erbij bent. Henry, dankjewel voor je lunch. We gaan genieten van Bingo in de middag. Ik ben er tot 4 uur. Suzanne Vreek nu met Niemand.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Je hoorde Stef Ekkel met de klok die tikt maar door. En dat is ook zo, hè. De klok die tikt maar door en door en door en door tot 4 uur straks. En dan Gavin Scholten. Maar zover zijn we nog niet, hoor. De 3 is nu los van...

0: met de Nobelprijs hoorde je. En binnen nu en een half minuut het regionale nieuws van 14:30. Bingo FM.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: In Utrecht hebben meer mensen te maken met energiearmoede dan de afgelopen jaren. De huishoudens waar het om gaat, ze hebben vaak een laag inkomen en een hoge energierekening. Een belangrijke oorzaak is een slecht geïsoleerd huis. Daardoor gaat vaak een groot deel van het inkomen naar de kosten voor energie. In de stad heeft meer dan 6,5% van de huishoudens last van energiearmoede. De eigenaar van een telefoonwinkel in de Meern is veroordeeld voor witwassen. De 59-jarige man krijgt 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank maakte hij jarenlang deel uit van een netwerk dat handelde in cryptotelefoons, bitcoins en grote hoeveelheden contant geld. De zaak kwam aan het licht na onderschepte berichten op beveiligde telefoons. De politie trof bij een inval in de winkel bijna €80.000 aan contant geld aan. De Belgische prinses Eleonore gaat in Utrecht studeren. In september start ze op het University College. Dat is een kleinschalige, brede opleiding waar studenten zelf hun eigen studies samenstellen. Ze combineren vakken uit verschillende richtingen, zoals rechten, psychologie, natuurkunde en geschiedenis. De Universiteit Utrecht is trots dat de prinses voor de UU heeft gekozen. Voorzitter Hans Brug wenst haar een inspirerende studietijd toe. Het weer. Tussen de wolken door laat de zon zich vanmiddag af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige wind en het is maximaal 21 graden.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Gianna van Dean Saunders. Daarvoor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. Mark Versteeg, hartslag van je heupen. Hoor zo dadelijk. Davina Michel is dit met Duurt te lang. Nou, duurt niet zo lang meer hoor. Een fout momentje. Kort over drie komt er voorbij. @ Lawrence Duclaas op Insta. Lawrence@bingofm.nl. Of geef hem door met onze gratis Bingo FM app.

0: bij Juju.
1: Juju, check met me mee. De vorige Mike Versteeg nog met Hartslag van je Heupen. En Davine Michel kwam nog voorbij met Duurt te lang. We gaan naar Marianne Weber met John de Beven. Schat van mij.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

het gat van de deur van Sieneke. Nou, mocht je, mocht je mij niet bevallen, dan daar is het gat van de deur. Hè. We gaan naar Django Wagner met Nedis Lehmann.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: In Utrecht hebben meer mensen te maken met energiearmoede dan de afgelopen jaren. De huishoudens waar het om gaat, ze hebben vaak een laag inkomen en een hoge energierekening. Een belangrijke oorzaak is een slecht geïsoleerd huis. Daardoor gaat vaak een groot deel van het inkomen naar de kosten voor energie. In de stad heeft meer dan 6,5% van de huishoudens last van energiearmoede. De eigenaar van een telefoonwinkel in de Meern is veroordeeld voor witwassen. De 59-jarige man krijgt 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank maakte hij jarenlang deel uit van een netwerk dat handelde in cryptotelefoons, bitcoins en grote hoeveelheden contant geld. De zaak kwam aan het licht na onderschepte berichten op beveiligde telefoons. De politie trof bij een inval in de winkel bijna 80.000 euro aan contant geld aan. De Belgische prinses Eleonore gaat in Utrecht studeren. In september start ze op het University College. Dat is een kleinschalige, brede opleiding waar studenten zelf hun eigen studie samenstellen. Ze combineren vakken uit verschillende richtingen, zoals rechten, psychologie, natuurkunde en geschiedenis. De Universiteit Utrecht is trots dat de prinses voor de UU heeft gekozen. Voorzitter Hans Brug wenst haar een inspirerende studietijd toe. Het weer. Tussen de wolken door laat de zon zich vanmiddag af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige wind en het is maximaal 21 graden.
3: En dan gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB hier op Bingo FM. De A2 Utrecht richting Den Bosch, 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Culemborg en afrit Geldermalsen. Dan gaan we naar de A27 Utrecht richting Almere, 4 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk tussen Eemnes en Huizen. En de A27 Utrecht richting Gorkum, 8 kilometer. Langzaam rijden verkeer in verband met wegwerkzaamheden tussen Hout en Knoopend Everdingen.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Danny de Munk, wordt tijd dat je een keer bestelt. Even op de klok kijken. Och, ja, nou, ik loop gigantisch uit vanmiddag. Nou, misschien een beetje op schema dan maar. De vorige regionale nieuws en over 20 minuutjes al uitgebreid nieuws bij Kevin vanaf 4 uur hier op Bingo. We gaan een treintje.

En dit was alweer mijn ene laatste. Zullen we maar weer op bingo. Morgen ben ik er niet, want morgen is er tussen 2 en 4 en Menno Otger met de bekendmaking van de bingo schijf. Maar ik ben er morgenochtend weer om 8 uur hoor. Heel veel plezier met de verdere programmering die nog klaar staat. En ik ben er morgen dus weer in de ochtend om 8 uur. Bye.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 7 minuten. H27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 6 minuten. En ja, je zal het niet verwachten, maar tot zover alweer de fileinformatie. Goedemiddag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

juli 2026. We kijken zo even naar het nieuws uit de stad Utrecht. We houden de files voor je in de gaten. En voor de rest krijg je mijn favoriete en verdwaalde plaat en Kevin's klassieker voor je kiezen. Hier zijn Emma Heesters en Rolf Sanchez. En samen zingen zij Contigo. Leuk dat je erbij bent. Tot 6 uur is dit Op weg naar huis.

Klinkt altijd gezellig hier op Bingo FM. De lange Speestraat in Utrecht gaat dit najaar enkele malen dicht voor doorgaand autoverkeer. Onder de straat naast café Het Oude Pothuis wordt een nieuw beschadigde kelder hersteld. Om die werkzaamheden uit te voeren moet de straat worden opengebroken. Voetgangers en fietsers kunnen er nog wel langs. En het café blijft ook gewoon open. Maar de werkzaamheden zijn onderdeel van een grootschalige restauratie. En dat van de Utrechtse werfkelders. De gemeente verwacht daar nog ongeveer tot 2050 mee bezig te zijn. Nou, dat gaat nog wel een aardige tijd duren, dus zoals je ziet. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ja, je moet er rekening mee houden dat de Lange Smeestraat in Utrecht in het najaar toch wel enkele malen dicht gaat voor vooral het autoverkeer. Dus dat je het even weet. Wij gaan door met de muziek en dat doen wij met Marco Bussato. En de meeste dromen zijn bedrog.

Terug in de tijd met de Sunstreams. En waarheen jij ook gaat, in mijn hart, daar blijft een plaatsje voor jou. Hoe zag Utrecht eruit in de jaren 90? Dat is nu weer te zien dankzij een oude tv-uitzending die opnieuw beschikbaar is gemaakt. Het gaat om een aflevering van Het Gezicht van Nederland uit 1996... waarin de Domstad centraal staat. De uitzending laat de oude straatbeelden zien, vertelt over de geschiedenis van de stad en volgt het dagelijks leven van Utrechters van toen. De aflevering is gratis terug te zien via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Ik ga er zelf binnenkort eens even naar kijken, want dat lijkt me wel enorm leuk, kan ik je vertellen. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik bij je terug met Op Weg naar Huis. En kijken we meteen eventjes naar de situatie op de weg. Hier zijn mensen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: In Utrecht hebben meer mensen te maken met energiearmoede dan de afgelopen jaren. De huishoudens waar het om gaat, ze hebben vaak een laag inkomen en een hoge energierekening. Een belangrijke oorzaak is een slecht geïsoleerd huis. Daardoor gaat vaak een groot deel van het inkomen naar de kosten voor energie. In de stad heeft meer dan 6,5% van de huishoudens last van energiearmoede. De eigenaar van een telefoonwinkel in de Meern is veroordeeld voor witwassen. De 59-jarige man krijgt 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank maakte hij jarenlang deel uit van een netwerk dat handelde in cryptotelefoons, bitcoins en grote hoeveelheden contant geld. De zaak kwam aan het licht na onderschepte berichten op beveiligde telefoons. De politie trof bij een inval in de winkel bijna 80.000 euro aan contant geld aan. De Belgische prinses Eleonore gaat in Utrecht studeren. In september start ze op het University College. Dat is een kleinschalige, brede opleiding waar studenten zelf hun eigen studie samenstellen. Ze combineren vakken uit verschillende richtingen, zoals rechten, psychologie, natuurkunde en geschiedenis. De Universiteit Utrecht is trots dat de prinses voor de UU heeft gekozen. Voorzitter Hans Brug wenst haar een inspirerende studietijd toe. Het weer: tussen de wolken door laat de zon zich vanmiddag af en toe zien. Er staat een zwakke tot matige wind en het is maximaal 21 graden.
2: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 9 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 6 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 7 minuten. Als laatste alweer de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Everdingen ongeveer 7 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden.
0: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Nou, weet je hoe het eraan toe gaat op de Nederlandse snelwegen. Wij gaan zo nog even verder kijken naar het nieuws uit de stad Utrecht. En voor de rest heb ik een lijstje vol met lekkere Nederlandstalige platen voor je klaarstaan. Onder andere mijn favoriete plaat voor vandaag. Hier is het even tijd voor de oude plaat van René Daan, Niels Ongen door Marco de Hollander. Want in die zomernacht is de titel van deze plaat.

0: Dit was Dries Roelvink hemzelf met zijn Maria Magdalena. Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. Daarbij kwamen meerdere passagiers onder de verf te zitten. Volgens ooggetuigen ontstond er kort paniek toen de boot onder de brug doorvoer en de verf plotseling aan boord terecht kwam. Enkele toeristen raakten volledig besmeurd, terwijl anderen er met een paar spetters vanaf kwamen. Inmiddels is de politie te plaatsen en onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor dit incident. Ja, je schrik je eigenlijk toch tapelazeren als zoiets gebeurt, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, ik ben zelf sowieso wel even klaar de komende tijd met varen. Want afgelopen zaterdag gingen we zeevissen. En ik kan je wel vertellen, dat is niet zo heel erg goed voor je maag. Dus ja, misschien toch een reden om het niet te doen. Hier is Jungle Wagner en zijn volaren.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And then a hustle and bustle, no

zo en dan. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen doordat de gemeente volgend jaar geen subsidie verstrekt. De organisatie biedt gratis juridisch advies aan vrouwen die bijvoorbeeld te maken hebben met een scheiding of huishoudelijk geweld. Sinds de start vorig jaar kregen al zo'n 170 vrouwen hulp. En volgens de gemeente voldeden meerdere organisaties aan de voorwaarden, maar was er te weinig subsidiegeld beschikbaar. Intussen wordt er nog gekeken of de vrouwenrechtswinkel via een andere regeling kan blijven bestaan. Maar als het niet gaat gebeuren, dan komt deze binnenkort te verdwijnen. Hier is Samantha Steenwijk, even een rustmomentje in dit programma. Ik vind het toch wel een van haar mooiste platen. Als de liefde dan geen zin meer heeft.

De heupen bewegen met Mike Pietersen. En dat doe jij. Wij gaan zo alweer richting de boodschappen. En het NOS Journaal van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Maar dat is wel lekker aan de zomervakantie. Het is redelijk rustig. Er staan ongeveer 4 files. En dat allemaal rondom Utrecht. Dus hou de radio aan. Want zo na 5 kijken we even naar de fileinformatie. En dan even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik laat je achter met deze mooie plaat van Wolter Kroes. Hier is hij met het seizoen van ons. Heel graag tot zo.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En het is weer de hoogste tijd voor de fileinformatie. En die wordt met een minuut korter, kan ik je vertellen. H2 Utrecht richting Zetterbosch tussen Beest en Waardenburg 7 minuten. H27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 9 minuten. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoppen Dunette en Knoppen Teverdingen 11 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de 28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 5 minuten vertraging.
6: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Demi de Grand en even richting Rio. Inmiddels is het 6:30. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het allemaal op deze donderdagmiddag. Vandaag zo'n 20 graden de thermometer. En wij draaien ze van levens die tot

Nederland. Wat, wat jongeren meeluisteren en zeggen, wat is dit als scholte? Ja, dit is nou muziek uit de jaren 80. Annie Jansen en Zeg eens meisje. Busmaatschappij Transdev zet in Utrecht steeds vaker buitenlandse buschauffeurs in om het personeelstekort op te vangen. Inmiddels komt bijna 1 op de 10 chauffeurs uit andere Europese landen, zoals Polen, Griekenland en Spanje. Zij spreken Engels, maar vaak nog geen Nederlands. Volgens reizigersorganisatie Rover is dat geen groot probleem zolang de bussen blijven rijden. De buschauffeurs krijgen na een jaar de mogelijkheid om hun Nederlands bij te schaven en om een cursus Nederlands dus te volgen. Dus hartstikke goed. En ja, aan de andere kant, als die bus maar blijft rijden, is dat prima toch? En de buschauffeur gewoon weet waar hij naartoe moet. Dan is iedereen volgens mij wel tevreden daarmee. Ja, even tijd voor een rustmomentje. We hebben er vandaag wat meer tussen zitten. Hier is Soilify en Sluit me in je armen.

gestart. Volgens mij is de een wat drukker dan de andere, maar ik verwacht dat de zaken wel goed gaan. Want anders hadden de mannen al snel weer bij elkaar geweest, denk ik zo. We hadden het over Nick en Simon en dit was Rosanne. En van Nick en Simon gaan we door met niemand minder dan Robert Pater, onze kofferkoning.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. De boot voer op de singel toen de verf op de boot werd gegooid. Meerdere passagiers kwamen onder de verf te zitten, valt te zien op beelden van vlak na het incident. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis sprak kort met een vrouw die met haar gezin in de boot zat.
2: Een vrouw die erbij was, had een witte broek aan met allemaal blauwe spetters. Ook de hele schoenen waren blauw. En voor hen is deze rondvaart wel verpest. Ze zeiden ook dat ze er nu helemaal klaar mee zijn.
1: Waarom met verf werd gegooid is nog niet bekend. De politie zoekt uit wie er achter de actie zit. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan vrouwen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een scheiding of geweldssituaties. Sinds de start vorig jaar zijn zo'n 170 vrouwen geholpen. De gemeente geeft de organisatie volgend jaar geen subsidie, omdat andere organisaties hoger scoorden op aanvragen voor dezelfde subsidiepot. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om de juridische hulp voor vrouwen in Utrecht toch te behouden. Meerdere onderzoekers van het UMC Utrecht krijgen een beurs van de Hartstichting. Ze gaan de komende jaren onderzoek doen naar betere zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo wordt gekeken hoe meer donorharten gebruikt kunnen worden voor transplantatie. En iemand anders kijkt hoe beschadigde hersenfuncties na een beroerte kunnen worden hersteld. 13 onderzoekers in het hele land krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Later komt de zon erbij. Het wordt zo'n 24 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen 5 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Beest en Waardenburg 5 minuten. H27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 5 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst 5 minuten. En het allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. Nou, volgens mij kan je redelijk doorrijden. Overal heel veel succes!
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En op die manier gaan wij samen een hele leuke show van maken. Morgenmiddag tussen 4 en 6. Voor de tijd voor een plaatje van Jeroen van der Boom. Er is maar één wereld. Er is een plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten. Zo heerlijk tijdens de rit op weg naar huis. Of misschien wel op weg richting je werk. Er is maar één wereld. Hoor je nu op Bingo FM.

gezellig, maar klinkt wel lekker zomers. Dit was mijn virtuele plaat voor vandaag. We hadden het over Bella Perez en Dime. De gemeente Utrecht gaat niet alleen de Draaiweg en de David van Mollemstraat, maar de hele wijk Noordpoort verkeersveilig maken. De aanleiding is het dodelijk ongeval waarbij begin vorig jaar een 24-jarige fietser om het leven kwam. De gemeenteraad wil voorkomen dat maatregelen het verkeer alleen verplaatsen in andere straten. En daarom moet er voor het einde van het jaar een plan komen voor de verkeersveiligheid in de hele buurt. Op de Draaiweg geldt inmiddels een maximumsnelheid van 30 km/u. En daarmee hopen ze in ieder geval voor nu in ieder geval het verkeer een beetje veiliger te maken. Maar ja, meer werkzaamheden uiteindelijk moeten ervoor gaan zorgen dat het nog veiliger wordt daar in de buurt. In ieder geval is dat hetgeen wat er dus voor het eind van het jaar besloten moet zijn. En ja, als er meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. Ik ga eventjes een klein rustmomentje pakken in dit programma. Even een momentje voor mezelf. Hier is muziek van Benny Nijman en Niemandsland.

samen met Ros Jozefzoon. En je raakt me zo. Tot zover op weg naar huis voor deze donderdagmiddag 23 juli. Ik wens je veel plezier zo met de non-stop. Morgenochtend om 8 uur, dan hoor je Lawrence weer hier op de zender. Hij presenteert dan de ochtendshow weer op Bingo. Ikzelf ben er morgen weer tussen 4 en 6 samen met Suus Laufer. Dan presenteren we samen op weg naar het weekend. Voor nu wens ik je een hele fijne avond toe, geniet ervan. En ik laat je achter met André Hazes en jij bent alles. Tot morgen, dag hoor.

nou? Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. De boot voer op de singel toen de verf op de boot werd gegooid. Meerdere passagiers kwamen onder de verf te zitten, valt te zien op beelden van vlak na het incident. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis sprak kort met een vrouw die met haar gezin in de boot zat.
2: Een vrouw die erbij was had een witte broek aan met allemaal blauwe spetters. Ook de hele schoenen waren blauw. En voor hen is deze rondvaart wel verpest. Ze zeiden ook dat ze er nu helemaal klaar mee zijn.
1: Waarom met verf werd gegooid is nog niet bekend. De politie zoekt uit wie er achter de actie zit. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan vrouwen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een scheiding of geweldssituaties. Sinds de start vorig jaar zijn zo'n 170 vrouwen geholpen. De gemeente geeft de organisatie volgend jaar geen subsidie, omdat andere organisaties hoger scoorden op aanvragen voor dezelfde subsidiepot. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om de juridische hulp voor vrouwen in Utrecht toch te behouden. Meerdere onderzoekers van het UMC Utrecht krijgen een beurs van de Hartstichting. Ze gaan de komende jaren onderzoek doen naar betere zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo wordt gekeken hoe meer donorharten gebruikt kunnen worden voor transplantatie. En iemand anders kijkt hoe beschadigde hersenfuncties na een beroerte kunnen worden hersteld. 13 onderzoekers in het hele land krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Later komt de zon erbij. Het wordt zo'n 24 graden.
0: Bingo non-stop.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. De boot voer op de singel toen de verf op de boot werd gegooid. Meerdere passagiers kwamen onder de verf te zitten, valt te zien op beelden van vlak na het incident. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis sprak kort met een vrouw die met haar gezin in de boot zat.
2: Een vrouw die erbij was had een witte broek aan met allemaal blauwe spetters. Ook de hele schoenen waren blauw. En voor hen is deze rondvaart wel verpest. Ze zeiden ook dat ze er nu helemaal klaar mee zijn.
1: Waarom met verf werd gegooid is nog niet bekend. De politie zoekt uit wie er achter de actie zit. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan vrouwen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een scheiding of geweldssituaties. Sinds de start vorig jaar zijn zo'n 170 vrouwen geholpen. De gemeente geeft de organisatie volgend jaar geen subsidie, omdat andere organisaties hoger scoorden op aanvragen voor dezelfde subsidiepot. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om de juridische hulp voor vrouwen in Utrecht toch te behouden. Meerdere onderzoekers van het UMC Utrecht krijgen een beurs van de Hartstichting. Ze gaan de komende jaren onderzoek doen naar betere zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo wordt gekeken hoe meer donorharten gebruikt kunnen worden voor transplantatie. En iemand anders kijkt hoe beschadigde hersenfuncties na een beroerte kunnen worden hersteld. 13 onderzoekers in het hele land krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Later komt de zon erbij. Het wordt zo'n 24 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. De boot voer op de singel toen de verf op de boot werd gegooid. Meerdere passagiers kwamen onder de verf te zitten, valt te zien op beelden van vlak na het incident. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis sprak kort met een vrouw die met haar gezin in de boot zat.
2: Een vrouw die erbij was, had een witte broek aan met allemaal blauwe spetters. Ook de hele schoenen waren blauw. En voor hen is deze rondvaart wel verpest. Ze zeiden ook dat ze er nu helemaal klaar mee zijn.
1: Waarom met verf werd gegooid is nog niet bekend. De politie zoekt uit wie er achter de actie zit. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan vrouwen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een scheiding of geweldssituaties. Sinds de start vorig jaar zijn zo'n 170 vrouwen geholpen. De gemeente geeft de organisatie volgend jaar geen subsidie, omdat andere organisaties hoger scoorden op aanvragen voor dezelfde subsidiepot. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om de juridische hulp voor vrouwen in Utrecht toch te behouden. Meerdere onderzoekers van het UMC Utrecht krijgen een beurs van de Hartstichting. Ze gaan de komende jaren onderzoek doen naar betere zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo wordt gekeken hoe meer donorharten gebruikt kunnen worden voor transplantatie. En iemand anders kijkt hoe beschadigde hersenfuncties na een beroerte kunnen worden hersteld. 13 onderzoekers in het hele land krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Later komt de zon erbij. Het wordt zo'n 24 graden.
0: Bingo non-stop.

0: achterlang kwam jij niet.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ik zit Van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Een rondvaartboot in de Utrechtse binnenstad is vanmiddag bekogeld met blauwe verf. De boot voer op de singel toen de verf op de boot werd gegooid. Meerdere passagiers kwamen onder de verf te zitten, valt te zien op beelden van vlak na het incident. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis sprak kort met een vrouw die met haar gezin in de boot zat.
2: Een vrouw die erbij was had een witte broek aan met allemaal blauwe spetters. Ook de hele schoenen waren blauw. En voor hen is deze rondvaart wel verpest. Ze zeiden ook dat ze er nu helemaal klaar mee zijn.
1: Waarom met verf werd gegooid is nog niet bekend. De politie zoekt uit wie er achter de actie zit. De vrouwenrechtswinkel in Utrecht dreigt te verdwijnen. De organisatie geeft gratis juridisch advies aan vrouwen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een scheiding of geweldssituaties. Sinds de start vorig jaar zijn zo'n 170 vrouwen geholpen. De gemeente geeft de organisatie volgend jaar geen subsidie, omdat andere organisaties hoger scoorden op aanvragen voor dezelfde subsidiepot. Er wordt nog gezocht naar een oplossing om de juridische hulp voor vrouwen in Utrecht toch te behouden. Meerdere onderzoekers van het UMC Utrecht krijgen een beurs van de Hartstichting. Ze gaan de komende jaren onderzoek doen naar betere zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten. Zo wordt gekeken hoe meer donorharten gebruikt kunnen worden voor transplantatie. En iemand anders kijkt hoe beschadigde hersenfuncties na een beroerte kunnen worden hersteld. 13 onderzoekers in het hele land krijgen samen meer dan 5,5 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Morgenochtend is er vrij veel bewolking. Later komt de zon erbij. Het wordt zo'n 24 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Strijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en met vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh

0: staat zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid.

0: van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met

0: Het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet dat ook. Beter ga je het echt niet vinden.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch

0: dit alles.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.